0: voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescoop op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leerzaamste plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescoop op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de Leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescoop op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leerzaamste plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden.

0: worden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: Het woord vulvalippen wordt toegevoegd aan het woordenboek De Dikke Vandalen, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. De opname volgt na een jarenlange campagne van actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos. Volgens de hoofdredacteur gebeurt de toevoeging waarschijnlijk in de herfst van 2026, naast het bestaande woord schaamlippen. Op de Filipijnen is

0: in de buurt van de stad Mamburao een aardbeving met een kracht van 5,8 geweest. De beving werd vroeg in de ochtend Nederlandse tijd gevoeld tot in de hoofdstad Manila. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut wordt geen schade verwacht, maar naschokken zijn mogelijk. Meta moet van de rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Het bedrijf moet onder meer accounts van kinderen onder de 13 jaar verwijderen, seksuele afpersing beter opsporen en maandelijkse gebruikslimieten voor tieners instellen. Meta gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Bij een brand in een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is een persoon overleden. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping. Meerdere bewoners hoorden een explosie. Hulpdiensten troffen het slachtoffer nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten en het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: Bij een schietpartij op een school in Nontaburi in Thailand zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 docenten en 3 leerlingen. De dader, zelf ook leerling, heeft volgens lokale media ook zichzelf van het leven beroofd. Het aantal gewonden na de schietpartij is nog onbekend. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Faber was onder meer bekend van films als Keetje Tippel, Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en speelde in verschillende tv-series. In het Zonnehuis in Amsterdam-Noord vindt een openbaar

0: afscheid plaats, waar mensen hem een laatste groet kunnen brengen. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een campagne waarbij kunstmatige intelligentie werd ingezet om burgers te laten reageren op strengere tabakswetten. Volgens de commissie overtrad de campagne het reclameverbod op tabaksproducten, mede doordat alternatieve tabaksproducten positief werden belicht. Bijna driekwart van de Nederlandse reacties op Europese wetsvoorstellen over tabaksproducten is met deze AI-tekstgenerator geschreven. De afgelopen periode zijn meerdere mensen omgekomen bij reddingspogingen in het water, in binnen- en buitenland. Waaronder recent op Kreta, bij Callantsoog, in het Comomeer en in de Waal bij Ochten. Volgens hulpdiensten overleefde in deze gevallen steeds de persoon die als eerste in problemen raakte. In Nederland overlijden jaarlijks rond de 100 mensen door accidentele verdrinking. Vooral in sloot, rivier, kanaal of gracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: 80's, maar ook de hits van nu.
3: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In Thailand heeft een leerling op een school in Nonthaburi zeker 6 mensen en zichzelf doodgeschoten. 3 docenten en 3 medeleerlingen zijn daarbij omgekomen. 15 mensen raakten gewond. Voorafgaand aan de schietpartij schoot de dader zijn opa en oma dood in hun huis. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die geen niet meer verholpen konden worden. Faber brak in de jaren 70 door met rollen in onder meer Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en won 2 keer de Louis d'Or. In Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord kunnen mensen op 17 augustus tussen 10 uur en 12 uur 's ochtends afscheid nemen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Keetje Tippel en Schatjes. En speelde in talloze theaterproducties en tv-series. Faber zette zich tientallen in voor jongeren met een moeilijke achtergrond en richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op. Zwemcoach Patrick Pearson is tijdens de Europese kampioenschappen lange baanzwemmen in Parijs bij de 100 meter vrije slag aanwezig op de tribune van het Centre

0: Aquatiek Olympiek. De finales van het toernooi zijn elke avond vanaf 6:30 te volgen via een livestream van de NOS. Marit Steenbergen zwom eind juni in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: Acteur Peter Faber is overleden op de leeftijd van 82 jaar, meldt zijn familie. Hij was begin juli opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Het afscheid vindt plaats in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, waar mensen tussen 10 uur en 12 uur een laatste groet kunnen brengen. In Thailand heeft een leerling op een school in Nontaburi zeker 6 mensen en zichzelf doodgeschoten. Volgens de politie was de schutter 14 jaar oud en zouden vooraf ook zijn opa en oma zijn gedood. 15 mensen raakten gewond. Hulpdiensten hebben de slachtoffers opgevangen en het gebied is afgezet. President Trump heeft 2 presidentiële decreten ondertekend om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap te beperken en geboortetoerisme tegen te gaan. Kinderen van bijvoorbeeld buitenlandse diplomaten, mensen die staatsburgerschap door fraude verkregen of als vijandelijke vreemdelingen worden gezien, krijgen volgens het nieuwe decreet niet automatisch de Amerikaanse nationaliteit. De regering wil het daarnaast eenvoudiger maken om visa te weigeren aan zwangere vrouwen die met het doel naar Amerika reizen om daar te bevallen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Faber speelde in talloze films, series en theatervoorstellingen, waaronder Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes. En richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op. Hij werd geboren in 1943 in Zuid-Duitsland en groeide op in Amsterdam.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Aboard!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: Op het Schildmeer in Groningen is gistermiddag een surfer van 58 uit Delfzijl overleden nadat hij werd aangevaren door een bootje. De bestuurder van het bootje, een 19-jarige man uit de regio, is als verdachte verhoord en weer vrijgelaten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. President Trump heeft 2 presidentiële decreten ondertekend om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap te beperken en zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. Het nieuwe beleid richt zich op kinderen van bepaalde buitenlandse medewerkers, mensen die fraude pleegden en zogenoemde vijandelijke vreemdelingen. Het vorige decreet van Trump werd eind juni door het Hoge Rechtshof geblokkeerd. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Faber werd bekend door rollen in onder meer Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Keetje Tippel en Schatjes. En speelde in het theater, op televisie en in films. Ook zette hij zich jarenlang in voor jongeren die zijn opgegroeid op straat. En richtte daarvoor in 2008 de Peter Faber Stichting op. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Hij was bekend van onder meer Soldaat van Oranje, Siske de Rat, Schatjes en won 2 keer een Louis d'Or. Op 17 augustus is er een openbaar afscheid in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Autoriteiten op het Indonesische eiland Sumatra hebben een volwassen langstaartmakaak gevangen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor 19 aanvallen waarbij 18 inwoners van de stad Tembilahan gewond raakten. Door de reeks aanvallen bleven scholen dicht en kregen honderden leerlingen online les. De aap is overgebracht naar de hoofdstad van de provincie voor medisch onderzoek, terwijl inwoners worden gewaarschuwd voorzichtig te blijven. De Marathon van Amersfoort wordt vanaf nu in het vroege voorjaar gehouden, met de volgende editie op 4 april. Reden is de toename van hoge temperaturen in mei en juni, waardoor bij de laatste editie meerdere lopers onwel raakten bij ongeveer 25 graden. Andere marathons overwegen eveneens een eerdere datum. Maar niet alle organisaties volgen dat voorbeeld. Volgende week is er een zonsverduistering, waarbij in Nederland de zon voor 90% wordt bedekt door de maan. In Spanje, IJsland en het uiterste noordoosten van Portugal zal de verduistering volledig zijn, met het hoogtepunt om 8:30 in de avond. In veel Spaanse steden stijgen hotelprijzen op de dag van de verduistering fors. Soms tot honderden procenten hoger dan gebruikelijk. KSN Bank heeft het eerste halfjaar als zelfstandig merk afgesloten met een netto-winst van 163 miljoen euro. Een stijging van 9% ten opzichte van een jaar eerder. De overgang naar één merk is afgerond, nadat eerder de namen SNS, Regiobank en BLG Wonen verdwenen. De reorganisatie, waarbij 1600 fulltime banen verdwijnen, is nu voor 60% voltooid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: opgedoken. Zowel brouwerij Guinness als de Universiteit in Leuven willen de oude fles onderzoeken. De duiker probeert meer flessen uit het wrak naar boven te halen, maar de omstandigheden onder water zijn lastig. Een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog steeds niet gevangen. Er zijn ongeveer 20 pogingen gedaan om het dier te vangen, maar tot nu toe zonder resultaat. Medewerkers van de dierentuin verwachten dat het dier pas gevangen kan worden als het vanzelf vast komt te zitten. Bij aanvallen van de Houthis op legerkampen in centraal Jemen zijn volgens het Franse persbureau AFP minstens 58 militairen omgekomen. Het ministerie van Defensie van Jemen bevestigt dat de kampen in de provincies Marib en Hadramaut zijn getroffen door raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische regio Najran raakten vanochtend 11 mensen gewond door een Houthi-aanval. John van het Schip wordt bondscoach van Kazachstan. Het is zijn derde aanstelling als bondscoach, na eerdere functies bij Griekenland en Armenië. Zijn eerste interland met Kazachstan is in september in de Nations League in divisie C tegen Slowakije, de Faroer en Moldavië. Dan lokaal nieuws. Een regenton is donderdagavond in brand gevlogen in de tuin van een woning aan de Van Lennepstraat in Heerhugowaard. Vermoedelijk raakte een waterpomp in de ton oververhit nadat die was drooggevallen. Buren blusten het vuur grotendeels, waardoor de brandweer verdere verspreiding kon voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een Belgische duiker heeft een fles bier uit het jaar 1866-4 opgedoken uit een scheepswrak bij Dover.

0: media sinds gisteren tientallen doden gevallen. Het Jemenitische ministerie van Defensie bevestigt dat meerdere kampen in de provincies Marib en Hadramaut zijn getroffen met raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische grensregio Najran raakten volgens lokale autoriteiten 11 mensen vanochtend gewond. Een wallabi die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog steeds niet gevangen, ondanks ongeveer 20 pogingen. Het dier werd vanochtend gezien op een landelijke weg bij Veldhoven. Medewerkers van de dierentuin laten weten dat de wallabi zich goed redt en leeft van gras en ander groen. Dan lokaal nieuws. Een regenton is donderdagavond in brand gevlogen in de tuin van een woning aan de Van Lennepstraat in Herugowaard. Vermoedelijk raakte een waterpomp in de ton oververhit nadat die was drooggevallen. Buren blusten het vuur grotendeels, waardoor de brandweer verdere verspreiding kon voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Maar ook de hits van nu.
2: Het station met

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Schapen en koeien mogen

0: Bij aanvallen van de Houthis op militaire kampen van het Jemenitische leger in de provincies Marib en Hadramaut zijn volgens het Franse persbureau AFP sinds gisteren 58 militairen omgekomen. Het ministerie van Defensie in Jemen bevestigt de aanvallen met ballistische raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische regio Najran raakten vanmorgen 11 mensen gewond bij een aanval. Een wallabie die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog altijd niet gevangen. Het dier werd vanochtend gezien op een landelijke weg en er zijn inmiddels ongeveer 20 pogingen gedaan om het dier te vangen. De dierentuin laat weten dat de wallabie zich goed weet te redden in de natuur. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herengewaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren makers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan zee tot 24 graden in het zuiden. Vanavond koelt het geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland, vanwege aanhoudende droogte en beschadigd gras. Het beweidingsverbod treedt morgenavond in en treft 16 boeren in de regio. Ook in andere delen van het land nemen schapenhouders maatregelen en stopt de brandweer in de regio Den Haag met gebruiken

0: drones, maar noemt geen aantallen doden. In de Saoedische regio Najran raakten vanochtend 11 mensen gewond door een Houthi-aanval. Een van de grootste Europese criminele netwerken is opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje, waarbij in totaal 78 personen zijn aangehouden. De bende hield zich bezig met drugsmokkel, mensenhandel, wapensmokkel en werd in verband gebracht met onder meer geweld, uitbuiting en witwassen. Bij invallen op 17 locaties in Spanje zijn onder meer 18 spookspeedboten, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren kaps. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan zee tot 24 graden in het zuiden. Vanavond koelt het geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
4: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland door de aanhoudende droogte. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel zijn hierover geïnformeerd. Ook elders in het land merken schapenhouders gevolgen van de droogte. En de brandweer in de regio Den Haag oefent voorlopig niet meer met bluswater. Verschillende bedrijven, waaronder Ace & Tate, ING en Ajax, zijn getroffen door een datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Eerder maakten Bol en de Bijenkorf ook melding van het datalek, waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn gelekt. Volgens de bedrijven zijn betaalgegevens, gebruiksnamen en wachtwoorden niet buitgemaakt, maar is onduidelijk of contactgegevens zijn gelekt. Voor mensen met celiakie is een bezoek aan een festival vaak lastig, omdat zij geen gluten mogen binnenkrijgen en er bij eetkraampjes risico op kruisbesmetting is. Ongeveer 1 op de 100 Nederlanders heeft deze auto-immuunziekte, maar slechts een deel hiervan weet dat. Sommige festivals bieden uitsluitend glutenvrije producten, terwijl elders het eten vaak in contact komt met gluten. Mark van Bommel is op het trainingscentrum van de Belgische Voetbalbond nabij Brussel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige trainer volgt Rudy Garcia op en heeft een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel gaat binnenkort in gesprek met doelman Thibaut Courtois over diens toekomst bij de nationale ploeg. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herengewaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren kaps. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het

0: online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
1: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Voor mensen met celiakie is het lastig om veilig te eten op festivals, omdat zij geen gluten mogen binnenkrijgen en het risico op kruisbesmetting groot is. Volgens de Nederlandse Celiakievereniging weten weinig festivals hier goed mee om te gaan. Al zijn er uitzonderingen waar volledig glutenvrij wordt gekookt. Ongeveer 118.000 Nederlanders hebben celiakie, maar slechts 45.000 weten dit. Brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax zijn getroffen door een datalek bij het logistieke bedrijf Ceva Logistics. Eerder gaven Bol en de Bijenkorf aan ook te zijn getroffen. Het is nog onduidelijk of er adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers zijn gelekt, maar volgens de bedrijven zijn geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden buitgemaakt. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De container stond op een schip uit West-Afrika dat onderweg was naar Antwerpen. De cocaïne, met een geschatte straatwaarde van ruim 30 miljoen euro, is vernietigd en de douane, FIOD en politie doen onderzoek. In Thailand heeft een 14-jarige jongen op een school in Nontaburi 5 docenten doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Voorafgaand doodde hij zijn opa en oma, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. Volgens de autoriteiten raakten 30 mensen gewond, van wie 9 in kritieke toestand verkeren. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren kaps. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren makers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren makers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerdegowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard starten na de zomer nieuwe beeldende cursussen voor volwassenen. Deelnemers kunnen onder meer aan de slag met tekenen, schilderen en andere creatieve technieken. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als ervaren makers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerdegowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.